0: Daarom gaat dat wel oud.
1: Daarom wel,
0: ja. Daarom ben je op oud.
1: Ja, maar oké. Waarom bestuur je?
0: Sili mai a mai fono fea tusi e mau ai fau punga ele nga wia so naivi.
1: Ea de ea o re kuse isai a ngai zei mea nga.
0: Ea tusi e isai a di mai fono. Ea isai.